0: voor het feest begint, ik Bob vanavond.
1: Hè? Ja,
0: anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
0: Ja. Nee, ik Bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
2: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

the shadows of the night have never died.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij.

karşıdaki nerede sandırız ho.

Everyone's trying to get out of the rain.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen?
4: Of elkaar aan het verliezen?
5: Ja, sorry.
4: Verlies elkaar niet. Als polarisatie dichtbij...

Isn't she the last one?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Weet je wat ik wel eens denk? Ik ben niet helemaal goed. Nee, maar echt serieus. Nee, ik weet niet precies hoe het met andere mensen is, maar ik ben volgens mij niet helemaal goed. Ik weet niet zeker, maar ik ben volgens mij echt officieel niet helemaal goed, volgens mij. Ik heb het nooit helemaal laten onderzoeken, maar ik ben volgens mij... Ik loop bijvoorbeeld al mijn hele leven, dat is een heel goed voorbeeld volgens mij, mijn hele leven, sinds ik zelfstandig woon, mijn hele leven, elke dinsdagochtend weer, elke week weer, helemaal in paniek met de vuilniszakken achter de vuilniswagen aan. Ik krijg dat er niet in. En met die zakken ging het nog wel, maar tegenwoordig... Ik denk bijvoorbeeld eigenlijk pas aan een condoom als hij al lang 3 kwartier ligt te snurken. Dat soort dingen. Dat is ook niet goed. Dat is te laat. Dat is te laat, ja. Ja, dan kan je er nog wel omheen gaan zitten frommelen, maar dat heeft geen zin. Dat werkt dan niet meer. Je hebt ook mensen, dat is ook volgens mij een heel goed voorbeeld. Je hebt mensen die kunnen een verjaardag vieren. Ja, dan is hij bijvoorbeeld jarig en dan weet zij dat. Nou, dat vind ik al knap. Ja, nou, en dan liggen ze in bed en hebben ze allemaal een cadeau. Hebben ze aan gedacht. Zij heeft een groot cadeau en die kinderen hebben een cadeau. Of een zelfgekleide asbak of wat ook. En dan gaan ze iets aandoen. Hebben ze iets leuks aangedaan voor papa's verjaardag. Iets nieuws, feestelijks. Hebben ze dan helemaal gekocht in de week daarvoor en nog nooit eerder aangedaan en zo. Leuk. En dan gaan ze naar beneden, hebben ze alles versierd en de stoel versierd. Hebben ze allemaal aan gedacht. En is het 11 uur en dan komen zijn ouders, haar schoonouders en de buren en weet ik veel. En heeft ze koffie en heeft ze taart. En die is dan ontdooid. Ik denk wel eens, ik ga me verhangen, echt waar. Nee, echt waar. Nee, eerlijk waar. Als ik dan echt voor de zoveelste keer in een volle kamer met dat mes in die taart zo blijf steken, denk ik, nou, het is nou klaar. Het is nou niet leuk meer. Het is voor niemand ook leuk meer. Ik ga me verhangen. Ik heb thuis een strop hangen. Dat is echt waar. Nee, dat is echt waar. Je doet het niet. Je doet het uiteindelijk niet. Nee, je doet het niet. Maar ik vind het gewoon een prettig idee dat dat ding er alvast hangt. Ja. Ja. Ja. Ik heb er hier ook een hangen. Nee, ik heb er altijd eentje bij me. Een rijstrop, zeg maar. Ik bedoel, ja. Ja, je doet het niet. Een soort omgekeerde airbag, weet je. Je krijgt geen botsing, maar je hebt toch een airbag. Zoiets is het, maar dan andersom. Je hebt ook mensen die kunnen trouwen. Dat vind ik ook zo knap. Dan vraagt hij haar op een romantisch moment, op een romantische plek. Heeft hij er helemaal over nagedacht? Op het ijs of zo. En dan, ja. Nou, en dan alsof je op een knop drukt. Zij krijgt tranen in haar ogen en zij zegt ja. Nou, tot zover snap ik het nog wel. Maar die mensen zijn dan inderdaad een paar maanden later echt getrouwd. Met alles erop en eraan. Met een jurk en een sleep en rijst en rozenblaadjes en een limousine en foto's en een receptie. Weet ik veel allemaal. Echt alle. Nou, daar moet je toch een cursus management voor gevolgd hebben. Wil je dat? Hij heeft mij al 6 keer gevraagd. Echt waar. Ik heb al 6 keer gezegd ja. Ja, bij de 3e keer had ik helaas kwamen er geen tranen meer. En bij de 6e keer was het echt ja. En vervolgens zitten wij elkaar in paniek aan te kijken. Dan weten we het niet meer. Hij ook niet. Nee, hoe het verder moet, want hij is ook niet helemaal goed. Nee. Dat heb ik dus ook niet goed gedaan. Kijk, als je volgens mij een beetje slim bent, dan zorg je dat je iemand vindt die iets kan wat jij niet kan. Volgens mij doen mensen dat bewust of onbewust, dat je elkaar gewoon een beetje aanvult. Maar ik kan dus al vrij weinig, dat durf ik best toe te zeggen, ik kan echt heel weinig. Maar hij kan helemaal niks. Helemaal niks, echt helemaal niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag, het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey? Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra.
1: Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut.
0: Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man?

0: What's he like, Mavis?
1: He's a real tasty geezer. He's grown his ear a bit, but it's smooth, not...
2: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
3: Even voor het feest begint, ik bob vanavond.
1: Hè? Ja,
3: anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
4: Dankjewel, hè.
3: Ja. Nee, ik bob.
5: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gelen.
0: Wie zegt u?
1: Van Gelen.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al.
1: Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is te horen, meneer Relen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh.
1: Nee.
0: Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
1: Maar ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met de telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
0: Oh.
1: Die hebben het telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilper, hoor,
0: ja.
1: Dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is een van mijn grapjes.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh.
1: Nee. Meneer Schilperoort, mag ik je even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Van Gelen. Nou, dat is prima koffie bij meneer Van Gelen thuis. Dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilperoort.
0: Meneer Van Gelen.
1: Dat is iets best.
0: U klinkt paniekerig, vertel
1: eens. Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer Van
1: Gelen. Ja. Maar kunnen u het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band. Dan komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schilper. Meneer Schilper.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
1: Nee. Meneer Schil, mag ik nog één...
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, en niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilper,
0: ja.
1: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Vreden.
1: Meneer Schilper, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Vreden.
1: Meneer Schilper,
0: meneer Vreden.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, voor de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend geraden.
2: Een goeie middag!
3: Gigolo! Ja, mijn waardek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag, het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig, matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, heel de end rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van, ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie, afkomstig is van dieren die uit eigener beweging naar de slager zijn gegaan. En hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness, dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal, alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness. gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Want daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness. Dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie. Hè? Een mindless walvis excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: van wie zijn jij daarin? En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zei, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Maar hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten. Want de gedachte, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten. Maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin? Hè?
1: Surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
7: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
4: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

chest.

24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

ready for this.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen vapen.

Marcus Mennekes. Daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. En die gaat nou een nummer draaien. Niet normaal. Zo goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.